hem geen schrik, ik hem geen schrik. Van de flikken uit en duizend geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik. Van de flikken uit en duizend geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen

0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Je wordt verwelkomd in de nieuwe aflevering van de West Express door Gene Patney. 24 hours from Tulsa. Please stay and let me show you the way.

Peter Frampton, and let me show you the way. Het is niet hier, maar het is daar. C'est là, Lionel Richie.

De liefdesverklaring van de Moody Blues en de Knights in White Satin. Zo dadelijk ben je terug met VOF de Kunst en het verhaal van Suzanne. Eerst nog de Poppies. Non, non, rien a changé.

Je hoorde nog net de U.S. Corporation en Rock the Boat. Hit uit de jaren 80 uit Belgeland. Bea van der Maat en haar groep Wom Tom Tom. I lie and I cheat.

Zo dadelijk ben je terug met Bob Dylan aan het verhaal van Wigwam. Eerst nog onze goede vriend uit lang vervlogen tijden, Jim Reeves. Hij heeft het over He'll Have to Go.

Je zou hem eigenlijk kunnen klasseren onder een semi-instrumentale. Het was de enige echte Bob Dylan en de Wigwam. Door met Bugs Fizz, Making Your Mind Up.

Power Power-periode heeft meegemaakt. Vergeet nooit deze plaat van Scott McKenzie en San Francisco. Songfestival muziek van The Brotherhood of Man. Save Your Kisses For Me.

Het is misschien gek, maar als je de muziek hoort, dan zie je nog altijd de bewegingen die ze maakten tijdens het Eurovisie Songfestival. Ze gingen toen voor Groot-Brittannië, The Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. From the 80s, The Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.

Dank ik je weer voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. En maak een afspraak voor een volgende aflevering. Ik laat je vandaag met Down en Tie Yellow Ribbon Round the Yaldo Tree. Maar eerst nog The Shoes met Don't Cry for That Girl. Graag tot een volgende.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
8: Het schijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

overdrukt in Techno Drunk. Er toch eentje van. Pump Up The Jam. Straks Aaron Blommaert en Zoe Leefij. En tranen van geluk. Maar eerst nog eens de Disco Queen bij uitstek op Uddelslater. Donna Summer op deze woensdagochtend.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

zijn Mick Jagger, The Rolling Stones en Start Me Up. Goedemorgen, woensdagochtend. Heerlijk die week door een middensplitsje. Bedankt dat u dat samen met mij gaat doen. Met straks The Beatles en With a Little Help from My Friends. Dat zijn jullie. Maar eerst China Eastern.

0: origineel van de Bee Gees. Take that. In een knuffelmomentje. How deep is your love? Zo dadelijk gaan we eens kijken welke Frans Bauer momentje ik voor jullie nog in petto heb. En ook Mr. Mister die komt er ook aan. Maar eerst Lisa Lewis en Jackie Lafon. Vriendschap.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

dinsdagochtend met Mr. Mister en de Broken Wings. Ja, ik heb een mooi momentje met Frans Bauer gevonden. Dat hij heeft opgenomen met een andere grote man. En dan hebben we het over vader Abraham. Straks gaat u er alles over horen. Maar eerst wat zomerse melodie en de leuke stem van Alex.

In Your Sleep, dat is nooit niet plezant. Want je weet nooit wat je allemaal vertelt in je dromen natuurlijk en in je slaap. Maar het leven blijft de moeite waard. Frans Bauer en vader Abraham om naar ons nieuws en ons weer te gaan.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is, zal jij je dan...

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan 25 euro. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.

deze prachtige samenwerkingen door twee grootheden in de muziekwereld. Carlos Santana en Willie Nelson. They all went to Mexico. Goedemorgen allemaal.

gevoel met de Bazaar en Magnetic hier bij Radio Memory. Weet je wat? Neem elkaar eens goed beet. En geniet even mee van dit wondermooie nummer van Ten Shaw. Het hele

0: morgen.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Puerto Rico in de ochtendshow hier bij Memory, alweer in het tweede deel. We houden het lekker Belgisch met Dizzylicious.

Alan Stapp in de ochtendshow. Deze woensdag 3 juni, de dag na de overwinning van de Rode Duivels. Met natuurlijk de wonderlijke Lukaku die weer al in actie is gekomen. Met Robert Graham.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Turner en Golden Eye. Gelijknamige natuurlijk James Bond film. Straks nog het dansproject Agnes die eraan komt met Release Me. En een moment met Frans Bauer hier in de ochtendshow.

0: Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 middags en 9:00 avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. Informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
4: Sterre.
3: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
4: Het schijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

hele goede morgen. We zijn alweer woensdag geworden. We hebben de deuren van onze ochtendkroeg geopend met de Pretenders en Brass in the Pocket. Het gaat een feestje worden. Ik voel het aan mijn, ja, hoe moet je dat zeggen, aan mijn theewater of dergelijke. Want wij gaan alle grote hits weer op u gaan loslaten. Kijk maar naar deze Brian Ferry en Don't Stop the Dancer.

Ja, onder het motto, als we maar gelukkig zijn, deze Alexis Jordan met Happiness. En we zijn toch zo'n beetje gelukkig op deze woensdag in de ochtendkroeg. Is altijd fijn vertoeven. En zeker als de heren van de Romeo's er ook nog bij komen, kun je nog altijd zeggen, hey, ik zag jou maar even, maar zag jij mij staan? Hier zijn ze dan, onze Romeo's.

Heren en dames van Le Freak, inderdaad, chic, met You Are Beautiful. Maakt het zo'n beetje van die mysterieuze muziek, als je mij vraagt. Maar er werd wel bijzonder gesmaakt, want het werden allemaal grote hits. En zeker in een periode. En nu gaan we een beetje, laten we zeggen, iets dat ik niet graag lust. Bart Peters met konijnen eten. Die konijnen kon me niet geven, maar hetgeen wat die konijnen heten, dat moet ik niet hebben.

Het was even terug naar 1968 met deze van Cliff Richard. Congratulations, gefeliciteerd. Daar kwam het een beetje op neer op het Songfestival. En hij won er nog mee ook. En zoals Ali Gates zegt, baby, it's you.

0: hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.
1: I'm gonna say this

maakte zo van die leuke hits. Deze C.B. Milton, Send Me an Angel. Daar heb ik eigenlijk een beetje zitten op wachten. Op die engel, maar hij is er blijkbaar nooit doorgekomen. Waarschijnlijk zal hij de weg kwijtgeraakt zijn. Misschien nog niet het gebruik gekend van de GPS, maar ik zou zeggen, blijf het trainen. Nu tijd voor een leuke, rustige, romantische plaat van Kate Bush en Peter Gabriel. Don't give up.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen.

ze maakte destijds verschillende platen, deze Petra. En per plaat had ze steeds een nieuwe outfit of een nieuwe haarkleur. En we wisten het meisje eigenlijk wel een beetje in de showbiz. Ik heb gehoord dat ze tegenwoordig kleren verkoopt. Of het waar is, ik weet het niet. Maar alles is moesten horen. Kom terug naar de showbiz. Nu tijd voor Bella Kay. En I love it, I love it, I love it. En ik ook.

0: Captain Hollywood, de meest gegeten man in de jaren 90. En Only With You, dat samen met zijn Captain Hollywood Project. Ziezo, we gaan de deuren sluiten hier van onze ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw hier op je favoriete radio. En ik zou zeggen, nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog deze van de Musical Youth. En dat is de Dutchie, ja. Tot morgen.

0: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 's middags en 9:00 's avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. Informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan 25 euro. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.

0: lekker.
1: Wat gezellig. Dat tante Jennis gewoon even gezellig op plezier te komen hier in de studio. Hoor.
2: Leuk toch?
1: Fotografisch weliswaar. Jennis Ian en Fly Your High.
3: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
1: Wees welkom, lieve Leute. Van

is een Gijs voor de Gouden Stoleden. Wel eens live weer tegengekomen. In een van de stadsgehoorzalen in Nederland. Ja. Lekker zo'n Nederlandse band. Doe ook aan. Polderpop. Vitesse hoorde je en Good Looking terug op de radio waar de plaat nog steeds, de groep nog steeds thuis hoort. Al zoveel muzikale, vrolijke, vriendelijke hoogstandjes. Je bent de getuige van het komende uur. Wees welkom, dit is de middelste roodje.

Dat is lang niet gek. Even een beetje de dwaas uithalen van de nieuwe Seekers. Alhoewel, zo nieuw zijn ze ook niet meer natuurlijk. You won't find another fool like me. Dit is de PSORI. Dit zijn muzikale hoogstandjes in grijs verleden. Als je erbij bent, hebben we zometeen nog als een cadeautje. Zomaar doen we ook één keer per uur in de middel van de roadshow. Een fijn voor achter de keukengordijnen. Allereerst de Bengals.

0: Egyptian.
1: Ben je gek? Nog steeds niet. Walk like an Egyptian. De Bengals, wereldhit. Terug op de radio, waar de plaat thuis hoort. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een plaatje met een gaatje. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes en voor de voorstraatjes. Leuk dat je erbij bent bij Dennis Show.
2: Een fijne vanaf de keukengordijn.
1: Gaat een plaat draaien die verboden is geworden in de discotheek Doetinchem, genaamd de Talk of the Town. Mocht hem niet meer draaien, want mijn toenmalige baas die kreeg het er te heet van.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Ja, dat sla ik niet af, man.

Lekker gezongen meid, Debbie Harry Blondie. Die niet eens echt blond was. Nee, nee, het was de verf. Ja, in werkelijkheid was ze gewoon donker. The tide is high, vrienden. Het was 1980 in de, ja, goed, in de middel van de roadshow. Je hoorde zojuist een verf achter de keukengordijnen. De cocktails waren niet aan te slepen. Dank je, Wim. Heerlijk. Met ijs. Kom uit de bananenboom. Je wordt een mangolino. Je moet het nog even op googlen. Zal ik op YouTube trouwens. Hè?

0: Ufo. Alice, I want you just for me. Mm-hmm. Beetje veel gedraaid ook, hè?
1: Ja.
0: Dat waren de 80's. Nou, vooruit, om eerlijk eens uit die goede gouden oude periode. Even naar Duitsland. Jawohl, dit is...

0: Wat grappig eigenlijk. Als je de jeugd tegenwoordig vraagt... Wat is een singeltje? Denken ze gelijk aan seks, hè?
1: Ja.
0: Duootjes, singeltjes, triootjes, maar... Voor ons was het begrip in een grijs verleden heel anders. Wij kochten singeltjes. Voor een gulden of 5, 6, 7. En we zaten gezellig gemoedelijk met z'n allen om de draaitafel. Wisselen het een en ander uit. En kijk, hey, heb je mijn nieuwe plaat al gezien? Oh, leuk! We roken aan de hoesjes, we bekeken alles. Veel singles, veel vinyl. Want dat is het, tenslotte hoor je in de middle of the roadshow. Dus ook. The strength.

in die goede oude 60 en 70 jaren. En nog heel even terugkwam in de 80's. Heb je ze herkend? Crosby, Stills en Nash. Klinkt zo lekker country. Wasted on the way. Paul de Pop. Ah, de Dots. De Da Olly Dots. Lekker stil toch? We believe in love.

0: van de eerste sitcoms die Veronica ooit op tv bracht in de jaren 70. Toen ze aan land waren.
1: Ja, echt, hè?
0: Happy Days. Met de fonds. Met de gladde scheiding. ja, goed, een beetje te veel gel, maar goed, leuk, jongens. Hè? Ja, Brulgrim was het, hè?
1: Ja, neem toch.
0: Happy Days, je hoort het origineel van Brad McLean. En Brother Love. Ah, wat je al niet met een gitaartje kunt uitspoken. Doe thuis ook, thuis speel ik meer luchtgitaar. Hij heeft een vrouw de niet zo lang.

Toen dat was daar. Uit Arnhem, daar kwamen ze heel toevallig vandaan. Nee, deze moet ik niet hebben, deze moet ik hebben. Oh, oké, prima. Elvis komt wel een andere keer. Patricia Pai, dat is het. Hé, nog een hele leuke voortzetting.

0: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 's middags en 9:00 's avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. Informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
9: Sterre.
8: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
10: Hitschijf van de week bij Radio Memory.
11: Radio Memory's hitschijf.

In de tijd een grote hit voor Michel de Pech. We draaiden Luc Jones uit Nienhoven met Pour un Flirt. Woensdag 3 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Tot 1 uur neem ik je mee met zometeen eentje van Los Bravos, Black is Black. En net voor Luc Jones hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Larissa had samen met haar dochter Sterre. En we draaiden Vleugels van de Wind. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Hè. Radio Memory moet je met je meenemen. En ik weet heel goed dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

was een hit uit Nederland. We draaiden Anita Meijer en Why Tell Me Why. En van de ene hit gaan we over naar de andere hit. Hè. Deze ken je ook nog wel, hè? Vicky Leandros en Verloren Zijn We Niet.

0: Duitsstalige plaats hebben we vandaag meegebracht. Eentje van Roy Black en Dubis Niet Online. En dat is er eentje van Marco Borsato en Armin van Buren en Davina. En we draaien heel speciaal voor jullie Hoe het Danst. En dan hebben we nog Johnny Bernal, Cassie Keno. Draaien we nog net voor reclame.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

We draaiden Rendezvous van Pas Deux. Onze Abby Bjorn presenteerde een travestietshow met gastoptredens. En dit met La Folie de Gaulle, Houston, Giovanni Peggy. Ook de Quaremont Brothers komen langs. Frank van Damme en de Stardancers Showballet. En ook een optreden van Abby Bjorn. Gaat allemaal door op zaterdag 20 juni in zaal Feestzaal de Brugzavel in Kluisbergen. Een ticket voor of een inkomkaart show plus eten kost €35 voor volwassenen. Kinderen onder de 12 jaar kosten €25. En enkel de show bekijken voor volwassenen. €15, kinderen tot 12 jaar €10. Je kan kiezen uit balletjes in tomatensaus, scampi's à volonté met frietjes en cotalos à volonté ook eveneens met frietjes. Je kan tickets reserveren via 04780 43 64 90 ofwel via 0494 42 46 75 ofwel via het mailadres mb-bjorn@outlook.com kan je ook tickets bestellen. Moet je zeker langskomen. Ook wij van Radio Memory zullen daar aanwezig zijn, hè. Daalsreetje in de richting van Frankie en Marinel. Daar in Oudenaarde. Want ook daar is ze te luisteren, hè. We draaien Gigi D'Agostino en L'amour toujours.

Jim Jones rijden we nog met Delilah. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag tot na 12 uur. Dan zijn we weer het meer. Zit je aan tafel? Smakelijk eten. Ik heb voor jou nog deze geweldige plaat van Stevie Wonder. I just go to say I love you. No,

0: maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
7: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
6: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
7: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
6: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

Eentje die we van de zolder haalden met Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Woensdag 3 juni, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Knim je mee tot 1 uur, tot aan de mensen van Viva La France. Dat is origineel van ABBA. We draaien de A-Teams en we draaien Mamma Mia.

was er eentje van Atomic Kitten en Hooligan. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Aurélie en dan nog eentje van P-Lion en The Happy Children.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
0: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

deze hebben we vandaag gevonden in onze playlist op deze woensdag 3 juni. Eentje van Tony Bas en Gina Lololo Brigida. En dat is ook een mooie, hè? Lionel Richie en Diana Ross. Endless Love.

Deze plaats zullen we Moeken Adin daar in Ekelhem wel tevreden gemaakt hebben. Killy Watch draaiden we. En dat is de man uit Nederland, hè? André Hazen Junior. En ik leef mijn eigen leven.

Chat, de jaren 80. We draaiden Ottoman, Hands Up. We gaan richting reclame. Gaan we doen met het nummer van Tina Turner, Hevig terug in de tijd.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

in de tijd een grote hit voor onze kijker van Vlaams lied Wiltura. We hadden de versie meegebracht van Lux Curialle, Ninove en Speelbezoekie. En dat is een reetje van Max Kedewij. Ons programma aan tafel op stilzaam ten einde. Want ook ons Katrien is hier al toegekomen. Katrien Verheijen straks tussen 1 en 3 met Viva la France hier in Pajottenhem-Galmaarden.

0: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Céline Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
6: Ik zie je graag.
7: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
8: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
7: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
8: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
7: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
2: Sterre.
1: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

Welkom op deze woensdagnamiddag en dat is voor het uurtje Vive la France. En ik begon alvast met een prachtplaat uit 1985. Elle a les yeux revolver. Ja, met andere woorden, ze kan met haar ogen iemand doodschieten. Tja, naar het schijnt kan ik dat ook niet wegsteken, dus ja. En nu neem ik jullie mee naar de jaren 70. Het liedje werd ook gecoverd in het Italiaans. Geniet ervan, van Mike Brandt en Laisse-moi t'aimer.

0: Frédéric François en Mon Cœur te dit je t'aime. En deze was dus heel speciaal voor ons Rozeke. En Rozeke, ik wens jou dus ook nog heel veel beterschap. Ja, en we gaan nu allemaal in een lange rij staan. Neem elkaar maar vast en hop, we zijn vertrokken met Le Grand Jojo. En by the way, Jeremy zit hier bij mij. Jeremy, zijn we vertrokken?
1: Ja, het is goed.
0: À la queue leu leu.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: Een prachtig duet uit 1975, Alain Barrière en Noël Cordier. Het nummer kreeg heel veel covers in andere talen, onder andere ook in het Nederlands en in het Duits. Ja, en van pure romantiek gaan we naar de jaren 2000. Tijd voor een flinke dosis energie. Hier is Camaro van Like You.
1: Martinez, you ready, girl?

Gilbert Montagnier en On va s'aimer. En de volgende zanger was een professioneel voetballer en dat bij Real Madrid. Hij studeerde rechten en in 1968 won hij in Spanje het Benidorm Festival. En hier startte dan ook meteen zijn carrière. Ik heb het over Julio Iglesias en Un jour tu pleures, un jour tu ris.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Johnny Holiday en Je te promets. Ja, en ik heb hier dus iemand bij mij zitten, zoals ik al zei. Jeremy, ik ga je een microfoon geven.
1: Is en, de juiste? Hey, direct de juiste, amai. Ja.
0: Weet je wat ik gedaan heb?
1: Nee.
0: Ik heb voor alle zekerheid ze alle twee open gezet.
1: Dat is niet rond, jij gaat niet.
0: Ja, ja, maar omhoog gezet.
1: Ah, ja, okay.
0: Zeg, als het niet is, zal het andere wel zijn. Zeg, en daarbij, voor wie pakte mij?
1: Dus, Katrien.
0: Het is geverfd,
1: hè?
0: Het is geverfd. Mm. Ja, Jeremy. Het volgende plaatje is Sifflé sur la colline.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik ken dat vooral van Judas, hè.
1: Ja.
0: Het schijnt, allee, ik zie hier in de lijst dat dat nog iemand zingt.
1: Blijkbaar, ik heb dat al van mensen gehoord, ik vind dat niet oké, okay, maar er zijn mensen die zeggen dat ik dat beter doe. Dat dat van mij leuker is. Dus ik weet niet.
0: Ja.
1: Ja. En aangezien, ja, het staat nu over de 35.000 streams.
0: Super.
1: Dus er komt sowieso een tweede Jeremy Cazalet aan. Allee, geen een tweede Jeremy, maar een tweede plaat.
0: Dat wil ik wel weer aan het panikeren. Ja, voilà, nee, dat meent je niet, nog een Jeremy.
1: Een tweede plaat dus. En de mensen die heel goed luisteren, het staat in de playlist van vandaag.
0: Momenteel staat er het nog in.
1: Hij staat er momenteel nog in. Ik ga niet zeggen welke dat is. Je gaat er wel een paar naar boven moeten schuiven. Anders gaat hem er niet doorkomen. Maar hij, is, ja, hij moet nog gedraaid worden.
0: Ja, ik zie ze natuurlijk allemaal staan, dus ja, één van de twee laatste, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hè?
1: Ja, toch wel.
0: Ik dacht het. Dan ja. Denk ik laatste.
1: Ja, dat is een verrassing, ik had erin, ja.
0: Ik zal proberen het er niet uit te zwieren.
1: Ja, we gaan ons best doen, maar het gaat tof worden.
0: Ik geloof het, ik geloof. En als eerste plaat al zo goed gaat, dus...
1: Ik zal een tip geven, tof en fladderend. Dan weet ik dat je fout zit.
0: Nee, het is niet Butterfly.
1: Ze ging het niet zeggen.
0: Maar dat is het niet, hè. Je zegt tof en fladderend.
1: Ja,
0: is het niet?
1: Jawel, is het wel.
0: Ah, oeps.
1: Ja, blond.
0: Oeps.
1: Tot zover dat ze blond is.
0: Kijk, we gaan luisteren naar Soufflé sur la colline.
1: Ja, of zoals Rudolf zegt, soufflé la cocoline.
0: Ja, inderdaad. Maar daar is ook een hele discussie over geweest. Hè.
1: Laat hem maar vallen.
0: Soufflé in plaats van sifflé.
2: Elle garde ses

En dit was dus Jérémy Casale met Siffler sur la colline. Ja, en van zijn tweede plaat gaan we de titel nog eventjes voor ons houden, hè, Jérémy. Ja, en soms zegt muziek meer dan woorden. Ook bij het volgende nummer, dat komt recht uit het hart over gemis en herinneringen. Céline Dion en Parler à mon père.

0: Céline Dion, Parler à mon père. Ja, en we gaan stilaan naar de klok van 2 uur. Dus het uurtje Vive la France zit er al terug op. Ja, Jeremy, wil jij nog iets vertellen? Ik heb je micro opgezet.
1: Fladdig. Je hebt dat goed gedaan, dat wil ik wel vertellen.
0: Ah, allee, dankjewel.
1: Je bent bijna even goed dan iemand dat ik ken, maar...
0: Is het waar?
1: Ja,
0: ik ga, allee, ik ga vooruit.
1: Ja.
0: Ah, ik leef op hoop dan eigenlijk. Nog een beetje, hè?
1: Ja.
0: En ik ga afsluiten, ja, dus met, zoals Jeremy het zei, fladder, dus butterfly. Maar hier is het dus van Daniel Gérard. Voor de rest mag ik nog niks vertellen, hè, Jeremy?
1: Ah, nee, nee.
0: Nee, nee.
1: Het is misschien gepasseerd in het uur, hè? Dat kan ook.
0: Ja, het kan een ander liedje zijn.
1: Voilà. Probeer het goed te praten.
0: Een collier de Tebra, zie ik hier nog. Amor, amor. Het zal hier nog van alles in, hoor. Het zal zoiets geweest zijn.
1: Ja, ja.
0: Oké?
1: Okay? Dat is goed.
0: Blijf jij bij mij zitten 2 uurtje, ja.
1: Als ik dat overleef, ja.
0: Ah, voilà.

0: al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Ja, en welkom bij dus Gewoon Katrien. En fijn dat jullie dus allemaal luisteren. En is het de blik in je ogen? Of zijn het je dansenschoen... Oelala. Of zijn het je dansschoenen? Ja, eender wat. Ik denk dat ik met je wil trouwen. Ja, Jeremy, no panic. Dat zijn woorden van Bruno Mars. Dus de mon chichi van de showbiz.

Patrick Hernandez en Born to be Alive. En de volgende zangeres, ja, zij mag vandaag 75 kaarsjes uitblazen. Naast muziek was ze ook een heel bekende actrice. In 1978 scoorde ze een monsterhit en dat met If You Can't Give... Oh la la. If You Can't Give Me Love. Hier is Suzy Quatro.

Suzy Quatro, If You Can Give Me Love. Ja, en we gaan naar ons eigen Belgenlandje, want ook ja, hier hebben we ook een jarige. Hij wordt vandaag 54 jaar en viert het uitgebreid komende zondag 7 juni. Ik heb het natuurlijk over John Dennis en hier is hij met Wonderlijke Dagen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.

En dit was dus ja, iemand uit Tollenbeek Urbanus. En ik kon het mij toch niet laten. Jeremy vroeg mij hier wel van welk jaar dat plaatje was. Dus omdat hij zong van Katrien, je ziet er goed uit. Zegt dat moet dus echt al eeuwen oud zijn. Dankjewel Jeremy bij deze. Ja, en we gaan het ritme terug wat hoger brengen. We gaan naar de jaren 90 en dat met Steps. MUZIEK

0: Is toch naar Parijs geweest, hè?
1: Alexander, en dat werd dus aangevraagd door... door Frans. Ja, Jeremy, op 2 uur, 2 keer jou.
2: Wat, hè?
1: Naar jou luisteren.
3: Ja, man.
1: 2 platen van jou op 1 uur.
3: Het is niet van mij alleen, hè.
1: Ah, nee, maar met Rudolf, dat is ça va, man. Het is vooral die Cazalet die erbij staat.
3: Ja, jong, ja, kijk. De Cazalet, toch 35.000 streams. Wat heb jij, Katrien?
1: Ja, maar ik ben nog niet begonnen, hè. Wacht. Ja, als ik goed ga beginnen zingen. Ja, dan ga ik bijna zo goed zijn als u. Bijna zo goed. Je kent de uitspraak, hè. Mm-hmm. We gaan het plaatje van Geert en hij vroeg Baila Baila van Francesco Napoli. Jeremy, anders is dat ook zo nog eentje waar je kan in oppakken?
3: Nee, hè.
1: Dat is toch een tof melodietje?
3: Ja, maar ik heb al iets anders.
1: Ja, maar het volgende, nummer 3. Bala Bala.
4: Come prima e piedi prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà.

0: Francesco Napoli en Baila Baila. Ja, en dat doet mij zo denken, Jeremy, ja, aan vakantie.
1: Waarom betrekt je mij altijd?
0: Omdat je voor mij zit. Je zit okay. Voor mij, dus ik neem ervan de, ja, het dingen.
1: Ja.
0: Ik kan op het woord niet komen van...
1: Ik ben nu wel benieuwd wat dat je neemt.
0: Van u even te gebruiken.
1: Allee dan.
0: We mogen niet te veel lachen, hè, want anders...
1: Ja, nee, dan wordt er te veel gelachen, dat is waar.
0: Ja, dus we gaan het heel serieus houden. En we gaan het plaatje draaien van ons Nancy en natuurlijk ook voor Jos. En dat is Mojo en Lady Hear Me Tonight.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Katrien Verheijen.

van Bij het Begin. Ja, de vertaling van Stumbling In. Sing Again deelnemer Dien waagde zich dus vorige zomer aan een duet met niemand minder dan Laura Lien. En het werd een groot succes vorige zomer. En van grote successen gesproken, het volgende icoon heeft er ook al heel wat op haar palmares staan. Ondanks dat ze door een moeilijke periode gaat, begint ze deze zomer terug op te treden. Muziek is een remedie om mijn verdriet van het verlies van mijn man te verwerken. Hier is Belle Perez met Enamorada. MUZIEK

Belle Perez en Enamorado. En het volgende plaatje, dat draai ik op heel speciaal voor ons Anneke. En Anneke, ik wens jou dan ook heel veel beterschap toe.

0: En deze was dus heel speciaal voor Anneke. Dus Anneke, ik hoop dat jij heel snel beter bent. Ja, en ik ga afscheid nemen, want we gaan naar de klok van 3 uur. Jeremy.
1: Ja.
0: Wil jij nog iets zeggen? Want jij bent stilletjes hier vandaag.
1: Ja, maar het is ook mijn programma niet, dus ik zwijg.
0: Ah nee, maar ja.
1: Ik kan alleen maar zeggen natuurlijk dat ik er zaterdag natuurlijk terug ben bij Cindy de Koman natuurlijk.
0: Ah ja, dat is ook waar. Ik was het vergeten.
1: Dan is het haar beurt om af te zien, pijs ik dan. Hè.
0: Ja, ook arme. Cindy slaapt nog een beetje goed uit. Bereid u mentaal voor.
1: Maar het is vroeg, hè. Het is vroeg. Dan ben ik ook meestal stil.
0: Mm-hmm. Ik heb dat al meegemaakt met jou.
1: Ja.
0: Zo stil was jij niet.
1: Ja, maar je werd er maar ook één op de dwier.
0: Ik ga er niet op antwoorden. Ik wens jullie nog allemaal heel veel luistergenotes met de komende collega's. En ik ben er morgen terug tussen de klok van 1 en 3 uur. Ja, Jeremy, en we gaan eruit met... Ik kan het juiste woord bedompte ramen.
1: Bedompte ramen, ja.
0: Het mooie Nederlands.
1: Ja, bedoemd, hè. Het is bedoemd.
0: Ik denk niet dat dat mooi in Nederlands is.
1: Mooi wel.
0: Nee, we gaan het straks een keer opzoeken.
1: Gij.
0: Ja, en hier is dus Tina Turner.

0: Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Neeroeter bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van De Lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 's Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
11: Sterre.
10: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
12: Het schijf van de week bij Radio Memory.
13: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Om met de woorden van Backman Turner en Overdrive te zeggen... You ain't seen nothing yet. Alhoewel, dit is radio. Fijn dat je luistert trouwens. We zijn er weer klaar voor. 1 uur lang de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook dit uur weer onze gebruikelijke ingrediënten. Er zijn de grootste hits van de afgelopen 40 jaar. Verder ook nog onze 2-in-1 hit. En Paul Peelings die komt ook nog eens langs met onze nummer 1 hit 5. Nu terug naar de jaren 80. En dat doen we met Change and the Change of Heart.

James Brown, the godfather of soul. Hij werd geboren in 1933. Hij was zeer succesvol en hij scoorde zijn eerste bescheiden hitje al in 1955. Bij ons duurde het tot 1966 voor we van de man hoorden. Namelijk met It's a Man's Man's World. En daarna volgde de ene hit na de andere op. Wel, dit was hem nog eens. James Brown en Papa got a brand new bag. En nu back to the 80s. Dat doen we met

Ah, Chris de Bruyne. Het was al een dikke hit voor de man in 1976 in Vlaanderen. Zijn ode aan Amsterdam. En doordat het nummer werd opgepikt en gebruikt in een reclamespot voor kaas uit Amsterdam, zullen we maar zeggen, werd het ook in Nederland enkele jaren geleden nog een hele grote hit. Zo zie je maar. Hè. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1975. Want toen scoorde Reinhard Meij een hele grote hit met het nummer Als de dag van toen. De Vlaamse mama's jasje deden dat over in 1997. En ook voor hen werd het een gigantische hit. 2-in-1.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen.

kwam allemaal uit het meest commerciële album dat David Bowie ooit heeft uitgebracht, denk ik. Het album Let's Dance. Wel, dit was nog eens Modern Love hier in Muzikatief. Terug naar de jaren 60 nu. Dat doen we met Little Eve. Hier is ze, met Locomotion.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag. Mike.

Erasure, Andy Bell en Vince Clark. En Vince Clark die kennen we ook nog wel van Yazoo destijds. En ook van Depeche Mode, want in de beginperiode van Depeche Mode was hij ook lid van hen. Hè. Hij was trouwens verantwoordelijk voor die grote hit Just Can't Get Enough, zo zie je maar. Maar tegenwoordig maakt hij nog altijd het mooie weer met de formatie Erasure. Wel, we zaten in 1985, dit was nog eens Who Needs Love Like That. Fijn dat je luistert naar muziek.

0: Pat en Mick, het waren twee Britse DJ's die ontdekt werden door Stock Aitken en Waterman, het producers trio die had nog een beetje de hitmakers waren op het einde van de jaren 80. Hè. Wel, dit was hun versie. Pat en Mick en I Haven't Stopped Dancing Yet. In 1978 werd het originele uitgebracht door Gonzalez.
1: Muzikatief.
0: En nu back to the 70s met Neil Diamond. Dit is Skybird.

0: Neil Diamond is een graag geziene gast in dit programma. Ik moet toegeven, hij heeft heel wat mooie hits gescoord destijds. Hè. Wel, dit was hem nog eens met Skybird uit 73. Ondertussen is Paul Peerlings er komen bij zitten. Het is tijd voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: De Small Faces werd in 1965 door zanger Marriott opgericht. Steve Marriott had als kind al bekendheid gekregen als acteur, maar met zijn band werd hij pas echt beroemd. De Small Faces werden ontdekt door Don Arden, een van de meest meedogenloze managers in een wereldje dat sowieso niet bekend staat om zijn soepele relaties tussen managers en artiesten. Arden betaalde de bandleden niet meer dan 20 pond per week, maar de onbeperkte aanvoer van drugs maakte veel goed bij de bandleden. Of zorgde er in elk geval voor dat ze geen tijd hadden om zich druk te maken over geld. Toen de band in 67 wilde vertrekken bij Arden, dreigde hij hun ouders op te bellen om te zeggen dat ze al hun geld hadden opgemaakt aan heroïne. De band ging niet in op dat dreigement en vertrok naar Andrew Oldham, de producer van de Rolling Stones. De Small Faces kwamen op Oldham's label Immediate terecht, maar echt veel beter dan bij Arden kregen ze het niet. Weliswaar kregen ze nu 60 pond per week en was er nog meer te roken, maar de band had nog altijd het gevoel niet serieus genomen te worden. Oldham en de band botsten met elkaar bij de release van Lazy Sunday. Het was een onderdeel van een complete plaatkant van een LP over een man die op zoek gaat naar een verborgen deel van de maan. Lazy Sunday was het minst serieuze deel van de plaatkant. En ze vonden Lazy Sunday niet serieus en zeker niet representatief genoeg om als single te worden uitgebracht. Andrew Oldham deed wat een manager in die tijd bijna altijd deed. Hij luisterde niet naar zijn band en bracht de single toch uit. Het resultaat, een nummer 1 hit, zal door de bandleden met gemengde gevoelens zijn ontvangen. We'll be right back.

0: Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze, niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Neeroeteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van De Lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop, 25 euro. Aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
9: De beste muziek
10: hoor je hier.
11: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory.
11: Radio Memory.
10: Ivan Plettings.

Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight van ABBA. Hier op deze woensdag 3 juni 2026. Het betekent natuurlijk dat er 2 uurtjes driver seat op het menu staan. En ik hoop dat het lekker zal smaken. Normaal mag het wel geen probleem zijn. Ik heb fantastische muziek meegebracht. Bijvoorbeeld Frank Boeiengroep met Zeg me dat het niet zo is. Ik heb ook nog John Johnson met Tell It Like It Is. Ja, kijk, dat maakt het natuurlijk ook niet echt makkelijk. Maar eerst ook nog deze Spandau Ballet met True. Goeie namiddag.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

voor de originele moeten wij helemaal terug naar 1973. Want dan was er de versie van Bob Dylan die wel ietsje rustiger is dan deze van Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. Trouwens, Bob Dylan ondertussen ook al 85 jaar oud. Dus ja, iedereen zal wel zijn voorkeuze hebben welke ze het meeste willen horen. Deze in ieder geval klinkt ook nog altijd op en top gekend in de oren. Roy Orbison en You Got It.

0: kleine leugentjes van Fleetwood Mac met Little Lies. En dit was een remaster van het jaar 2011. Ik ga het liever hebben over een driehoek. Klinkt misschien raar, maar het gaat er wel degelijk over. Want de gevarendriehoek die zou normaal gezien gaan verdwijnen vanaf juni 2027. Bestuurders die met de pech langs weg stranden, ja, iedereen kent ze wel ondertussen, moeten vanaf juni volgend jaar geen gevarendriehoek meer plaatsen. Volgens federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke is dat te gevaarlijk. In de nieuwe wegcode zullen richtingsaanwijzers alleen dus volstaan. De gevarendriehoek behoort momenteel nog tot de verplichte uitrusting van een wagen. Bij pech of een ongeval moeten bestuurders die normaal gezien achter hun voertuig plaatsen op autosnelwegen op ongeveer 100 meter afstand, elders op 30 meter. En wie dat niet doet, riskeert in principe een boete. Maar vanaf 1 juni volgend jaar gaat die regeling dus veranderen. Wanneer de nieuwe wegcode in werking zal treden, zal het volstaan om bij een defect voertuig alle richtingaanwijzers te gebruiken. Alleen wanneer dat technisch niet mogelijk is, zal een gevarendriehoek wel verplicht blijven. Dus je moet hem nog altijd bij hebben in het geval van. Hè. Dus betekent niet dat je hem nog niet moet zetten. Hè. Dat de klassieke gevarendriehoek op de schop gaat, heeft alles te maken met veiligheid, naar het schijnt. Politiediensten wijzen erop dat bestuurders zich vandaag vaak onnodig in gevaar brengen door uit te stappen op de pechstrook en tientallen meters langs de rijbaan te wandelen om dan die driehoek te plaatsen. Vooral op autosnelwegen leidt dat volgens ervaren wegpolitieagenten geregeld tot levensgevaarlijke situaties. Ga je hem zetten, ga je hem niet zetten? Ik persoonlijk ga hem nog altijd wel zetten. Het is altijd wel een visuele hulp in het geval als je ergens een wagen langs de weg ziet staan. Ja, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. En ik heb nog eens Innocence met Natural Thing.
1: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

de live versie van Guus Meeuwis en Vagant met Het is een nacht. Ja, het is nog geen nacht, het is nog maar avond aan het worden. Hier bij deze driver seat ook straks dus het tweede deel van dit programma met de weerkaarten. En ik heb een plaatje klaarstaan dat ook wel een cultplaat is geworden. Mensen die ervoor zijn en mensen die er tegen zijn, maar de meesten... Gelukkig vinden deze plaats op en top fantastisch. Hier is The Cure met A Forest. Tot straks.

0: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar en was alom geliefd met haar hartelijke lach en dan weer amusante, dan weer zeer gevoelige liedjes. Margriet Hermans was 72. Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet-dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. In Doornik in Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Letek, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus dan ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verderop. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder meer een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op een bui.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
8: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

Het werd een one-hit wonder voor W. En het was eigenlijk dan ook nog een cover van oorspronkelijk Casey and the Sunshine Band van 1971. Maar het is wat, was dus de iets meer upbeat versie van W. En please don't go. Nee, nee, ik heb nog een uurtje te gaan in deze driver's seat. Ik ben er volledig klaar voor met straks bijvoorbeeld Jackson Brown met Somebody's Baby. Nene Sherry met Buffalo Stance krijg je ook nog eens. En deze Madonna. You'll see.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie

5 met Slam Dunk the Funk hier in deze driver's seat. Straks Shirley Bassey, die mag ik ook met veel plezier nog eens voor jullie gaan draaien. En daarna zitten er de weerkaarten aan te komen. En ja, het zou misschien wel eens een beetje natter kunnen worden. Daar ga ik straks wel iets over vertellen. Maar ik heb eerst nog deze Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman.

0: Shirley Bassey, This Is My Life. En mijn leven bestaat uit mijn man Ronnie. Mijn foto's die ik altijd neem en ondertussen ook af en toe nog wat presenteren hier bij Radio Memory. Vanavond en vannacht is het vaak zwaar bewolkt tot betrokken met regen of buien. Tijdens het eerste deel van de nacht kan het in het noordwesten tijdelijk wat droger zijn met opklaringen, minima tussen 12 en 15 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met buien, kans op enkele lokale onweders. Maxima liggen dan tussen 13 en 18 graden en misschien ook wel rukwinden rond 60 km per uur. Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met buien, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger. Maxima liggen tussen 13 en 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking met nog wat lokale buien. Maxima liggen tussen 14 en 20 graden. Zondag opnieuw vrij veel bewolking met enkele lokale buitjes. Wellicht vooral in het oosten van het land. Maxima tussen 15 en 20 graden. Maandag neemt de bewolking toe. Krijgen we ook wat regen en enkele buien. In het zuidoosten blijft het mogelijk droger bij maxima tussen 16 en 21 graden. Dinsdag veel bewolking met perioden van regen. Later wordt het droger met bredere opklaringen. Maxima liggen rond 20 graden in het centrum. En er lijkt in de nabije toekomst ook weersverbetering aan te komen. Het zou meestal droog en rustig blijven met temperaturen die zo rond de 23 à 24 graden gaan klimmen. En dat is meer dan voldoende. Bruce Willis, die kennen we als een heel goede acteur, maar hij kan ook zingen. Bewijst hij nog eens met Under the Boardwalk. Radio Memory.
1: Hey Bruno.
2: Say

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goeie avond.

Ogen zonder een gezicht van Billy Idol, Eyes Without a Face. Ook een geremasterde versie van eind de jaren 90. En dit is bijna het einde van deze Driver's Seat. Ja, zo snel gaat het, die twee uurtjes. Maar ik heb nog wel Hollis P. Monroe met I Am Lonely klaarstaan. En deze Michelle, I Can Feel. En wat ik ook kan voelen, is dat er morgen ook weer toffe muziek zit aan te komen. Vanavond trouwens hier ook nog altijd bij Radio Memory. Voor mij afspraak om 4 uur morgen. Tot dan.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
6: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
7: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
6: Larissa en Sammy Moore.
8: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
6: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

Margriet Hermans werd geboren op 17 maart 1954 in Turnhout. Ze begon haar carrière als leerkracht, maar al snel bleek dat haar passie ergens anders lag. Op het podium, voor de camera. In de jaren 80 brak ze door bij het grote publiek met hits zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk en Een vriend. Met haar krachtige stem, humor en uitgesproken persoonlijkheid groeide ze uit tot een van de meest herkenbare stemmen in Vlaanderen. Naast muziek werd ze ook een vaste waarde op televisie. Eigen talkshow, Margriet en panelgast in populaire programma's zoals Zeg eens ui en De Zoete Inval. Haar spontane stijl en aanstekelijke lach maakten haar enorm geliefd bij het publiek. Eind jaren 90 maakte Margriet Hermans een opvallende stap naar de politiek. Met lid van het Vlaams parlement en later ook senator. Ze bleef ook daar zichzelf rechtuit, geëngageerd en met een duidelijke stem. Ook op latere leeftijd bleef ze actief en succesvol. In 2022 won ze de Radio 2 zomerhit met Lekker blijven hangen. Ze maakte indruk in programma's zoals Liefde voor muziek. Ze bewees dat ze nog altijd relevant was en een nieuw publiek kon aanspreken. Margriet was ook moeder van Céline, met wie ze de laatste jaren nauw samenwerkte. Hun band was bijzonder echt, zowel privé als professioneel. Op 3 juni 2026 overleed Margriet Hermans op 72-jarige leeftijd. Na een korte, maar hevige strijd tegen een agressieve vorm van kanker. Haar overlijden kwam hard binnen in Vlaanderen, waar ze werd gezien als een warme, authentieke en uitgesproken persoonlijkheid. Vandaag nemen we afscheid van een icoon. Margriet Hermans was zoveel meer dan een zangeres. Ze was een televisiepersoonlijkheid, een politica, maar vooral een warme, oprechte vrouw met een grote lach en een nog groter hart. Van haar eerste hit in de jaren 80 tot haar indrukwekkende comeback jaren later. Margriet bleef altijd zichzelf. En precies daarom zal Vlaanderen haar nooit vergeten.

woensdag 3 juni 2026. Aan de ene kant een gitzwarte dag, want we hebben iemand verloren die ons heel dierbaar was. Met name Margriet Hermans op 72-jarige leeftijd. Maar aan de andere kant zijn er ook belangrijke dingen gebeurd vandaag. En er is iemand jarig. Die gaan we straks een telefoontje geven. Maar eerst gaan we nog een beetje muziek gaan draaien. En dat gaan we doen met een plaatje van Benny Nijman en Ik weet niet hoe.

0: Zo, zo, zo, zo, zo. Haha. Wat een dag, hè. Dag, ja. Daniel.
1: Dag, Hilde.
0: Hoe gaat het mee?
1: Bon, ça va, ça va. Ja, zo'n beetje trist,
0: dubbel,
1: toch.
0: Dubbel gevoel, hè?
1: Ja, toen ik daar straks het nieuws hoorde van ons Margriet, ja... Ondanks dat ik wist dat het niet goed ging en dat het snel ging gaan. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou geweest zijn.
0: Zij heeft de beslissing in eigen handen genomen.
1: Moedig.
0: Heel moedig van haar. Maar ik kan haar totaal begrijpen.
1: Ja, absoluut.
0: Als je alleen maar nog pijn en afzien

0: gehoord. Ja. Dat was heel mooi gemaakt.
1: Ja, hè? Met dank aan onze Mario de Vries.
0: Ja, mooi.
1: We gaan straks om 7 uur nog een keertje draaien. Ja. Voor de mensen die het gemist hebben. Maar het is heel mooi gemaakt trouwens. Ja, waar de mensen kunnen bellen, hè?
0: Ja, naar ons nummer 02-6699-660. En ze kunnen een plaatje aanvragen.
1: Inderdaad, ze kunnen een plaatje aanvragen. En dat deed Geert zo net ook, hè?
0: Ja. En hij had er eentje gevraagd van Rob de Nijs.
1: Van Rob de Nijs dan nog wel.
0: Ja.
1: Dat is ook iemand die serieus oud geworden is, hè?
0: Ja, en ook ja, op het einde ook ziek geweest is, ja, hè? En hij had graag Zo zal het zijn gehad.
1: Zo zal het zijn. En dat gaan wij klaarzetten. En voor wie moesten we dat draaien?
0: Geert... had het ook heel moeilijk en hij wou die plaat voor iedereen een hart onder de riem te steken die het moeilijk heeft met het overlijden van Margriet.
1: Ja, want ik denk dat dat bij veel mensen nu wel een ja, speciaal zoals, gevoel, misschien herkenning terug oproept. Maar we gaan onze dag niet volledig laten overschaduwen.
0: Nee, want nee, we hebben toch nog een paar leuke zaken.
1: We hebben nog een paar leuke zaken. De mensen kunnen steeds bellen, Daniel.
0: Ja. En ik ga de telefoon opnemen.
1: Ah, oké, hij belt 02-6699-660. En hier is het plaatje dat aangevraagd is door Geert. Rob de Nijs.

0: Het is een hele mooie pakkende plaat, deze van Rob de Nijs, aangevraagd door Geert. En zo zal het zijn. En mocht je proberen te bellen, onze lijnen staan rood groeiend.
1: Wij proberen ook
0: mensen te bereiken. Wij krijgen het telefoon binnen. Dus als je soms het bericht krijgt van, dat we niet bereikbaar zijn, gewoon opnieuw proberen. We hadden nog een verzoekje.
1: Ja, ons Roseke heeft gebeld. En ze vertelde mij dat ze het ook vandaag heel moeilijk had met het overlijden van Margreet Hermans. Ja. En ze heeft nog altijd last van haar val dat ze vorige week gehad heeft.
0: Inderdaad, ja.
1: Dus het moet wel een serieuze patat geweest zijn.
0: Ja, dat was het blijkbaar wel. Ja.
1: En ze vroeg ook een mooie. Op de schoorsteen staat een foto.
0: Dat is een oude van André Hazes senior. En we gaan daar even naar luisteren. Op de schoorsteen staat een foto.
2: Op de

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Ja. Hoor je niet goed?
1: Te veel.
0: Te veel?
1: Ja.
0: Wat hoor je te veel? Zet misschien je koptelefoon wat stiller.
1: Ja, voilà. Hilde, wij hebben iemand aan de lijn.
0: Ah, we hebben toch iemand te pakken kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Want ik zei het al aan het begin van het programma. Het is een beetje een gitzwarte dag voor de ene. Maar het leven gaat gewoon door. En we moeten blijven leven. En iemand die daar een bewijs van is, is deze persoon. We gaan eens luisteren. Goedenavond,
2: Hilde en Daniel.
1: Goedenavond,
0: Tony.
1: Zeg, wat heb je jou te horen vandaag?
2: Ah, ik was aan de radio aan het luisteren, terwijl een beetje naar de tv aan het kijken.
1: Ja. Oeh, jij bent een man die twee dingen tegelijk kan.
2: Ja.
0: Maar het is meer dat we nu niet konnen bereiken.
2: Maar gsm lag in de keuken, ik zat in de living een beetje tv te kijken en terwijl stond de radio op.
1: We gaan proberen Nancy te bellen, maar ze zit naast u toch, hè Nancy?
2: Ja, maar ze had twee keer een telefoonoproep gekregen en kwam altijd op Tom Callebaut. Ze zegt, wie is dat nou?
0: Oh. Ah ja, maar dat is de vaste telefoon. Ja,
1: dan moet ze dat veranderen.
0: Ja, ik ga aan Tom een keer vragen om te veranderen.
1: Want jullie vieren vandaag iets speciaals, hè?
2: Ja, ik ben vandaag 7 jaar getrouwd en 1,5 jaar samen.
1: Wow, proficiat.
2: Merci.
0: Dat is al een bai van 8,5 jaar, Pascal.
2: Ja. We zijn al op goede weg.
0: We zijn op goede weg.
1: Dingen.
0: Van harte gefeliciteerd van het ganse Memory Team. Hoe voelt u nu?
2: Boah, hetzelfde als anders. Hè.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zeker van?
2: Zeker, ja. Heel zeker.
0: En hoe voelt Nancy zich? Misschien kan je Nancy even doorgeven. Ga ik je luisteren?
2: Nee, ik ga proberen. Wacht, ik ga ze gaan halen. Hè.
0: Ga ze een keer gaan halen. Want we moeten haar ook proficiat wensen.
2: Ja, wel, ik ga ze een keer gaan halen. Wacht een minuutje.
0: Ja, maar wij kunnen wachten. We hebben tijd. We zullen een beetje muziek harder zetten.
1: Ja. En eigenlijk is er vandaag nog iemand verjaagd ook.
0: Ja, die proberen wij ook te bereiken, maar die persoon is blijkbaar heel druk bezig.
1: Misschien
0: dus
1: is hij aan het optreden of aan het repeteren.
0: Wie
1: of zoiets,
0: zegt, wie
1: ja.
0: zegt.
1: Ja. We gaan ook niet verraden wie het is, maar het is al een zanger. Hè, dus,
0: Je zegt al te veel.
1: Ja, maar meestal zit jij die van alles verklapt.
0: Ja, maar nu ben jij het. Ik hoor Nancy.
1: Dag Nancy, proficiat.
0: Hallo.
3: Dank u.
0: Dag Nancy, dikke proficiat met jullie huwelijksverjaardag.
3: Dank u.
0: Ik zeg ja, we moeten ze toch een keer verrassen en een keer bellen, hè.
3: Ja, dat is lief van jullie.
0: Dat is lief, hè. We zien dat wij aan jullie denken,
3: dank u.
0: Hè.
1: Maar we zijn lieve
3: ja,
1: mensen.
3: Ja, dat weet ik.
0: En ga er een goeie op geven, hè. Bij ons zeggen ze altijd, wat.
3: Dat komt.
0: Oké.
1: Zie, heeft u van dochter al bloemetjes geschonken of bloemetjes gekocht?
3: Ja.
1: Ik heb
3: een cadeautje gekregen,
0: amai. En dan had jij cadeauken voor hem?
3: De goede stofzuiger.
0: dat is goed. Ja, maar ja, pas op, je lacht daarmee, maar dat is veel werk gespaard, hè, Nancy, juist, hè?
3: Ja, dat komt goed van pas.
0: Voilà,
1: maar als we aan uw vrouw iets geven te werken...
0: Nee, Pascal stofzuigt meestal, hè.
1: Is Pascal die stofzuiger?
0: Ja, denk ik toch aan Nancy?
3: Ja, alle twee.
0: Okay. Maar ik heb al gehoord dat hij zegt, ik was aan stofzuigen. Dus
3: ja, dat wel.
1: Dan kan ik het begrijpen.
0: Dus, maar dat heb je hem gegeven? Een namer met nagels voor te kloppen of zo?
3: Een truiken van Club Brugge.
1: Oh nee.
0: Dat gaat hem niet aandoen als hij naar hier komt, hè?
1: Nee. Want,
0: dat mag niet, hè?
3: Ja. Dat had een vraag, dus ja.
0: Ja, oké.
1: Als er mij nou hier komt, gaan we stickers van Anderlecht opplakken.
0: van Anderlecht. Van Union, ja.
1: Ja, daarmee kan ik nog leven.
0: Oké.
1: Ja.
0: Zeg Nancy, we hebben Tony laten kiezen voor een plaatje. Jij kan waarschijnlijk al denken wat hij gevraagd heeft.
3: Ja, voor altijd. Ik kan de naam niet meer.
1: Nee.
3: Quincy, voor altijd samen.
0: Quincy, ja. Maar het was niet die plaat. Het was Hou me vast van Quincy.
3: Ah, wel ja, of Hou me vast, ja. Ah, ja, dus voilà. Juist, ik was verkeerd.
0: Ah, het was jij de verkeerde. Oké. Okay. Hey Nancy, ik wens jullie nog een gezellige avond samen. Drink er maar een glas op. Geniet van het leven, want je ziet met Margriet hoe dat het allemaal gaat.
3: Ja, ja. Het kan vlug gebeuren.
0: En je hebt het met mij gezien, dus we moeten genieten van het leven.
3: Ja.
0: Klopt, hè?
3: Dat is zo. Dat is zo.
0: Ik wens jullie nog een prettige avond en wij zien jullie zeer binnenkort. En hier komt jullie plaatje, Nancy. Quincy en Hou me vast.
1: Nog een fijne avond. En
3: ja, voor jullie ook. Hè.
0: Dank je wel. Dag. De groetjes aan Tony.
3: Dag.
0: Voilà. Dat is plezant, dat zo'n keer iemand verrassen.
1: Ja, met twee R'en.
0: Met twee R'en, maar ik had vandaag ergens gelezen dat er iemand mensen ging verassen. Het is een meme.
1: Oké. Voilà.
0: Goed, we gaan de plaatje draaien en dat is deze. Oei, dat heb je weer wat uitgestoken. Hè.
1: Het is precies ik die bezig ben.
0: Nee, ik heb de bieber.
1: Dus Quincy, Hou me vast en... Pascal, pak ze niet te goed vast, hè, manneke.
0: Ja, je mocht een keer dansen, hè, op deze muziek. Dit is Quincy.

0: Dat was een hele mooie plaat, gekozen eigenlijk door onze Tony en Nancy zelf. En dat was Quincy met Hou Me Vast.
1: Zie, welke dag zijn we vandaag?
0: Woensdag.
1: Woensdag. En wat is er zo speciaal aan woensdag bij ons?
0: Een halve dag school, alleen voor u.
1: Maar voor de radio?
0: Ah, ja, ja. De nieuwe hitschijf.
1: Ja, en ze staat hier klaar.
0: Ze staat klaar, hè. Gaat dat ze vertellen?
1: Yes.
0: Wilde ze vertellen?
1: Ja, het is... Danny de Rover, die dit weekend op interview is geweest.
0: Ja.
1: En zijn laatste nieuwe. Waar zijn al die mooie jaren?
0: Ja, een hele mooie plaat. En misschien bijzeggen, komende zondag is er geen gast, want dan gaan wij zelf gaan dansen. Wij gaan naar het verjaardagsbal van onze John Dennis, want die is vandaag jarig. Wij proberen hem aan de telefoon te krijgen,
1: maar
0: hij is druk bezet. Dus we komen altijd op zijn zeer interessante voicemail terecht. Maar wacht, ik ga hem een peer stoven. Ik ga een keer een interessante voicemail achterlaten, denk ik. Maar dat gaan we straks doen. We gaan eerst de nieuwe plaat draaien van Danny de Rover.
2: Waar zijn iedereen, ik ben Danny de Rover en mijn nieuwste single, Waar zijn al die mooie jaren, is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Dat is, was onze nieuwe hitschijf van de week, Danny Terover. Waar zijn al die mooie jaren? En de telefoon gaat hier volle gas. Want ook Roseken, vroeger eentje speciaal voor het zevenjarig huwelijk van Tony en Nancy. En ze vroeg Frank van Damme, dit wordt een avond.

0: Het was een hele mooie plaat. Frank van Damme, het moest een plezante zijn, zei ja. als Rozeke. Ja. Voor Tony en Nancy. En we hadden ook Daniela aan de telefoon.
1: Ja, en die vroeg ook een speciaalke. Ja.
0: Die vroeg eigenlijk twee. Maar we gaan de andere straks dragen. Maar eerst, ze vroeg deze. Ze was ook bijzonder aangeslagen van het overlijden.
1: Heel wat mensen.
0: Maar voor alle mensen die aangeslagen zijn, ik zou zeggen, eer ze, brand een kaarsje en denk aan haar. Bewaar ze in je hart. Dat is wat wij ook doen.
1: Ja, en nu hebben we Luc van Meeuwen, jouw allerlaatste reis.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier. Radio Memory.
5: Vandaag nemen we afscheid van een vrouw die Vlaanderen decennia lang heeft geraakt. Met haar stem, haar humor en vooral haar warme persoonlijkheid. Margriet Hermans was een artieste die je meteen herkende. Eerlijk, spontaan en altijd recht uit het hart. We gaan haar herinneren zoals ze zelf het liefst had. Met muziek. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. De hit waarmee ze in de jaren 80 doorbrak bij het grote publiek. Speels, herkenbaar en met die typische knipoog

0: lekker blijven hangen. Haar grote comeback-hit, bekroond met de Radio 2 zomerhit. Een bewijs dat ze nooit is weg geweest. En nog altijd mensen kon raken.
1: Lekker blijven hangen. Au!

humor tot ontroering, van televisie tot muziek. Margriet Hermans was en blijft een uniek stukje Vlaamse geschiedenis. Bedankt voor alles, Margriet.

0: Zo hebben ze geleefd, denk ik wel, voor het leven en voor elkaar. We wensen Céline van onze kant uit heel veel sterkte. Ook de man van Margriet, die wensen we heel veel sterkte. Maar...
1: We hebben iemand aan de lijn.
0: Hebben wij iemand aan de lijn? Oké, we gaan een keer luisteren. Ja, ik denk dat het een feestvarken is.
1: Ja, hallo.
0: Goedenavond.
2: Hallo.

0: Hyper de Piep.
1: Oeh, dank u.
2: Ik hoop dat je niet te veel pijn
1: gaat doen. Dank u.
0: Ja, wij kunnen zo goed niet zingen als jij, Jonneke.
1: Ja. Maar het was toch in een toon, dat is al veel.
0: Ah,
1: maar,
0: ja, voilà.
2: Dank u wel.
0: Aan alles is een begin. Zeg, je bent een heel druk bezet persoon. We hebben zitten bellen om u te pakken te krijgen. Ja, er zijn al heel veel mensen bellen. Ja,
1: ja, ik heb vandaag meer dan 1000 berichten binnengekregen. Ik had vannacht mijn gsm op niet storen gezet. Al een geluk, want ik denk dat ze vanaf alle drie deze nacht, wat zeg ik, vanaf 12 uur tot op nu, krijg ik alle momenten, alle minuten berichten binnen via Facebook, via gsm, via...
0: Zeg, maar zij blij. Dat wil toch iets zeggen, John. Ja. Dat wil zeggen dat de mensen je heel graag hebben... Je graag zien.
1: Dat doet mij plezier, hè. Ja.
0: En je weet dat wij je ook heel graag hebben en heel graag zien. En dat we mogen we jou verrassen vandaag, op je verjaardag.
1: Amai, dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel, Radio Memory.
0: wij zien elkaar sowieso aan het samen zondag, hè, want dan is er iets te doen, hè.
1: Dan doe ik mijn verjaardagshow in Parijke, hè, bij het feestzaal Europa in Parijke, bij Dali van den Bergen en zijn team. Met collega's samen gaan we een feestje bouwen en ik kan u verzekeren, het zal top zijn. Er is een volle zaal. Ik heb,
0: ik ben blij. Zijn er nog plaatjes?
1: Ik ben eigenlijk niet van Brakel, maar ik moet de mensen van rondom, van de collega's, van de fans, iedereen bedanken met zo'n massa naar daar te gaan. Wij gaan zelfs met een bus naar daar. Allee, dat is heel leuk om te horen allemaal.
0: Maar dat wil toch allemaal iets zeggen. Hè? Ja, ik weet, jij bent zeer realist. Je staat met je twee voetjes op de grond. Maar ik denk dat jij toch soms een keer mag zweven ook.
1: Oh. Oh ja, je geniet van die momenten eigenlijk. En zeker als een dag als vandaag, dan voelde dat er toch wel veel respect is naar mij toe.
0: Inderdaad.
1: Dat voor mij heel belangrijk is. En dat weet iedereen ondertussen.
0: Ja.
1: Ik gun ook het zonlicht aan alle collega's. Ook aan mensen. Maakt niet uit. Fans van collega's. Eigen fans. Vrienden. Mensen die mij misschien niet kennen. Je dwingt dat ook een beetje af natuurlijk. Ja. Hoe dat je zelf bent. Ik zeg altijd... Je oogt wat je zaait, zeg ik.
2: En ja, maar dat is een heel mooie.
0: Weet alleszins dat wij, met het ganse team van Radio Memory, heel veel respect hebben voor jou. We vinden jou een topartiest. Eigenlijk al een beetje familie van de radio. Voor ons. En ook, doe dat nog heel goed met Kellyke, want je hebt daar ook een topvrouw te pakken.
1: Absoluut.
0: Het is een schat van een meisje. En laat ze zeggen wat ze willen. Je moet haar eerst leren kennen voor je over iemand commentaar geeft. Dat is wat ik erbij zeg.
1: Dat is ook zo, natuurlijk.
0: Het is een schat van een kind. Je hebt echt wel... je hebt toch de lotto gewonnen, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja, toch een beetje.
1: Ik heb de lotto gewonnen met Radio Memory.
0: Ook. Ja. Ik zou zeggen, ik weet niet dat Kelly nu bij jou is. Ik hoop het voor jou.
1: Ze is niet bij de familie, want ik heb vandaag familie uitgenodigd, omdat niet iedereen kan uitnodigen, omdat echt heel veel... vandaag zitten we samen met wat intieme kring, met familie, mensen.
0: Met de kinderen, de dochter, de zoon.
1: Voilà.
0: Maar
1: ja,
0: en wij storen je dan ook.
2: En een goed glas drinken, hè.
0: Ja, drink er nog een op.
1: Natuurlijk, de Frank van Damme.
0: Ja. Ah, de Frank. Doet de Frank de groetjes van ons. Meestal is de Frank naar ons aan het luisteren. Dus vanavond zit hij niet te luisteren. Foei.
1: Hij is mijn champagne aan het uitdrinken, Hilde.
2: Oei.
0: Maar dat is een goede
2: reden om niet te luisteren.
1: Ja. Dat is niet te geloven, die mannen.
0: Maar we zien hem ook zondag. Hè. Ja. Is, dat is een even grote inderdaad. Schat als jij. Doe hem alleszins de groetjes, ook aan zijn vrouw Dominique. En ik zou zeggen, jij mocht een plaat kiezen. En ik ben een beetje verrast over de plaat.
1: Want
0: ik dacht dat je de plaat ging kiezen, Never Get Old. Die jij altijd...
1: Never Get Old zing ik zelf heel graag. Maar het gaat bij mij vooral om het nummer...
0: Ja.
1: Omdat dat voor mij heel veel betekent ook naar mijn vriendin toe, hè, naar Kelly toe. En ze heeft dat eigenlijk Lana Richie leren kennen door mij. Ik heb die ook 3 maal aan het werk gezien in het Sportpaleis.
0: Amai.
1: En ben een trotse fan van Lana Richie en zij ondertussen ook. En dat is zo'n beetje ons liedje, zal ik maar zeggen.
0: Ah wel, dat is goed om te weten.
1: Als gaan we de dansvloer op en dansen wij daarop.
0: Dat is goed dat we dat weten. Misschien is ze aan het luisteren, misschien niet. Maar vertel het haar alleszins dat we...
1: Ik ga dat zeker doen.
0: Jullie nog heel veel en een lang en gelukkig leven samen wensen. En jij, de jaartjes beginnen te tellen, hè, John? Allee, kijk. Begin in mijn buurt te komen.
1: Ik weet het, maar daarom heb ik ook een jongere vrouw gekocht.
0: Voilà, gekocht. Genomen, zeker. Ja, maar het is zoals je zelf zo prachtig kan zingen. You never get old.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat is bij jou van toepassing? Hey, we gaan je laten amuseren. Maak er een topavond van. Waar... bij jullie?
1: Gezelligheid, hè?
0: Gezellig. Genieten van elkaar en met de vrienden, met de familie. Je leeft maar één keer. En Daniel wil ook nog iets zeggen, denk ik.
2: Kijk, ze is weer kwebbel aan het spelen.
0: Kwak.
2: Voilà, ik wou jou nog ook een fijne avond wensen. En geniet ook van je eigen champagne, hè?
1: Amai niet, geloof mij, het was een grote fles, hè.
0: Dat mag niet, godverdikke. Ja, we weten wat je graag drinkt, John. We weten dat.
1: Ah, sowieso.
0: Ja, we weten dat.
1: Alles dat is hartelijk een dikke
2: graag gedaan, hoor.
1: Voor het telefoontje.
0: Graag gedaan.
1: En succes met het programma nog.
2: Dank je wel. En tot zondag.
0: En wij gaan de plaat draaien van Lionel Richie en Stuck on You. En als je niet weet, als je het niet hoort of als je het wil horen, zeg tegen de Frank dat hem zijn app openzet op zijn gsm. Hij kan ons ontvangen en dan kan je luisteren naar dat plaatje.
1: Ik zal het hem zeggen, want ik zit even in de gang. Ik had even apart gezet. Okay. Ja. Dus daarmee, maar ik ga het hem zeggen.
0: Oké, groetjes. Graag gedaan. Ja, hier is jouw plaatje. Dag, John.
1: Dag. Oh ja, Radio Memory, je hebt een app.
0: En dit is dus de plaat. Speciaal voor John en Kelly. Stuck on You.

Voilà. Ik hoop dat hij ze volledig gehoord heeft. Deze prachtige plaat van Lionel Richie en Stuck on You. En ik heb ondertussen de tekst mee bekeken en gelezen. Het is een prachtig liedje, John. En ik wil jou ook nog eentje opdraaien. Je zingt het altijd aan het einde van jouw optreden. Maar toch deze speciaal voor jou. En ik zou zeggen, maak er daar samen met onze Frank een plezant feestje van. En drink de goeie op uw gezondheid. En voor mijn part mag de 99 jaar worden. Nou ja, ziet er toch al 98 uit, hè? Dus ook wel kwaad. Ja. Hey Johnneke, Nigel Radcliffe and the Nightwish. I need never get old. Speciaal voor jou.

0: Heel speciaal gedraaid voor onze John Dennis, die vandaag 56 jaar geworden is. Ben gaan spieken. 56 dikke kussen van mijn part en van onze Daniel en het ganse Memory Team. Deze plaat van Nigel Radcliffe en The Night Sweats en I Never Get Old.
1: Jawel, maar 56 had hem dan niet gegeven. Ik dacht 49, 50 zo.
0: In mijn ogen ziet hij er 18 uit. Dus,
1: Niet overdrijven. Hè.
0: Allee, 18 niet. Ik zou zeggen 35.
1: Laat ons zeggen dat zijn 35 ook al een paar keer gevierd heeft.
0: Maar bon, laat die mens zeg.
1: Ja. Enfin, ik ga jullie moeten verlaten.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik heb een vergadering in Herne. Volgende keer ben ik er weer. En mij hoor je terug vrijdag van 8 tot 10 met Daniel Rockt. En de mensen die mij kennen mogen verzoekjes opsturen via mijn messenger.
0: Ah, voilà. En anders mogen ze dat doen via onze app, want wij hebben nog altijd onze app.
1: Ja, dat
0: en
1: kan ook.
0: We willen die wat actiever zien. Dus mensen, stuur via de app. Hij is bijna geüpdate voor Android, hè? Dus ik ga vanavond eens een berichtje sturen om te zien hoe ver het ermee staat.
1: Okay.
0: Voor de nieuwste Android zijn problemen om te downloaden. Staat hij niet meer in de store. Dus daar is hij volop mee bezig.
1: Allee.
0: Oké. Okay. Okay. Jij hebt mij hier achtergelaten met een heleboel verzoekjes.
1: Hilde, geniet er nog van jouw programma.
0: Jij mag nog de eerste plaat aankomen.
1: Oké. Eerst volgende is de eerste keer van Willy Somers.
0: Is het de eerste keer?
1: Van Willy Somers zal denk ik ook al een paar jaar geleden geweest zijn. Ik denk dat de eerste keer misschien ooit in de Windy of in Apollo geweest is. Hè? Want hij kwam daar veel naartoe.
0: Ja, hij kwam daar.
1: Toen hij 16, 17 jaar was. Hè? Nu, speciaal aangevraagd door onze collega Rudolf. En die vond dat een heel mooie plaat, wij trouwens ook. Dus Rudolf, deze is speciaal voor jou, Willy Somers. Zomers met de eerste keer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Moet wel leuk zijn. Dansen met de duivel, de liefste van Samuel Welten. En als ik even niet belde en die vroeg ook een plaatje van Margriet Hermes. En deze wel, maar dan de verkeerde knop. Hier is lekker blijven hangen. Het is nog

0: Echt een toppie deze. Lekker blijven hangen. Aangevraagd door onze Kevin natuurlijk.
1: Lekker blijven hangen.
0: En we weten dat ze aan het feesten zijn ten huize John Dennis. En wie daar ook aanwezig is, is deze gezeerde topmeneer. Zijn naam is Frank van Damme. En we draaien zijn nieuwste plaat. Dit wordt een avond.

Dankje van Damme. Dit wordt een avond. We doen er nog één bij. Want zondag, dan is het feest in Parike. En dan zijn we op de verjaardagsfeest van John Dennis. Met tal van artiesten. Wees er zeker bij.

Ja, de zoon had dat probleem hebben, hè. De zoon mag alleen bij haar zijn. Ga nu lukken zondag, hoor. Wij komen nu uit uw zetel halen. Ik heb ondertussen een prachtfoto ontvangen. We gaan die zeker op de site van Radio Memory zetten. Van onze John en Frank van Damme samen aan het genieten van de champagne. Geniet er nog van, mannen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Goeie avond.

nieuwste van Arjon Oostrom. We gaan nog veel van die man horen, geloof mij. Maar en hij zegt, ik ben een stap te ver geweest. Te ver gegaan. Ja, dat kan geloven, hè. En de volgende plaat draag ik op aan Yves, want die heeft vandaag heel hard gewerkt. En ik kreeg het plaatje door van ons Cindy. En dat is deze. De titel is Papa is geweldig. Ja, Yves is geweldig, hè. Heel veel dank voor alles wat je voor mij doet.

eens bent. Papa is geweldig. Hij doet alles. Poetsen, strijken, wassen. En zelfs heel lekker koken. Anja Jelles met dank aan onze lieve Cindy. Deze plaat, papa is geweldig. En ik moest nog een plaatje draaien, aangevraagd door Marianne. Maar ja, het is zo'n heel ander tempo. Dus ik heb dat altijd een beetje achteruit geschoven. Maar ik ga het nu toch draaien. Ze vroeg een plaatje, speciaal voor de huwelijksverjaardag van Tony en Nancy. Dat ze er nog vele jaren mogen bijdoen. En dat speciaal de Sound of Silence van Niels Salzbader, vroeg ze mij. En dat vanwege onze collega Marianne Akka, mijn zus. Voilà, hier komt ze. Ik zou zeggen, Nancy en Tony, pak elkaar maar eens goed vast en dans op dit liedje. MUZIEK

Zoals onlangs nog te gast hier bij ons in de studio. Deze lieve Aurélie. De partner van niemand minder dan Swoop. En hier is een plaatje speciaal voor Marianne. Ze vroeg het gisteren aan, toen had ik nog niet staan, maar nu wel. Hier is Bart Kuil en hij is zot verliefd.

De nieuwe plaat van Bart Kuil. En ik ben zot verliefd op jou. Kijk naar de klok. Ik weet dat ik moet stoppen. Want onze Remy Belaar komt er aan. Met Door de Jaren Heen. Ik heb nog een hele mooie klaargezet voor jullie. Eentje van Bazaar. En De Nacht in Amsterdam. Tot aan het tijd zijn kun je luisteren. Ik zeg jullie niet tot morgen, want morgen is het onze Rudolf. Ik ben er terug vrijdag tussen 6 en 8. En normaal met Marianne. Nog een prettige avond allemaal. Hier is Bazaar. Zijn nieuwste plaat, Nacht in Amsterdam. Nog veel plezier met de collega's hierna. En tot overmorgen.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar.
7: En dat wordt gevierd.
6: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
8: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
6: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
8: Maak jij me wat

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Vandaag nemen we afscheid van een vrouw die Vlaanderen decennia lang heeft geraakt. Met haar stem, haar humor en vooral haar warme persoonlijkheid. Margriet Hermans was een artieste die je meteen herkende. Eerlijk, spontaan en altijd recht uit het hart. We gaan haar herinneren zoals ze zelf het liefst had. Met muziek. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. De hit waarmee ze in de jaren 80 doorbrak bij het grote publiek. Speels, herkenbaar en met die typische knipoog

0: lekker blijven hangen. Haar grote comeback-hit, bekroond met de Radio 2 zomerhit. Een bewijs dat ze nooit is weg geweest. En nog altijd mensen kon raken.
1: Lekker blijven hangen. Au!

humor tot ontroering, van televisie tot muziek. Margriet Hermans was en blijft een uniek stukje Vlaamse geschiedenis. Bedankt voor alles, Margriet.

op te richten in 1979 op Long Island. De rockabilly band Stray Cat. Hun muziek werd sterk beïnvloed door vroegere hits van onder andere Gene Vincent en Bill Haley. In die periode was rockabilly muziek bijzonder populair. En dat kwam de jongens bijzonder goed uit. Ze begonnen met hun tweede en opvolger van de Runaway Boys. 1981, Rock This Town. Ik ben Remy Weeraert en ben u te gast met het programma Door de Jaren Heen. En drie nummers uit onze hitlijst. We gaan ver terug in de tijd. We komen in juni 1962 terecht. Slagerkoningin Laura Lynn heeft een nieuwe. En daarvoor dook ze in het archief van Eddie Wally, waar ze een van zijn bekendste in een eigen tijdskleedje stopte. Jou herken ik met gesloten ogen.

naam klinkt zo'n beetje Frans Defage Mode, wat eveneens de naam was van een Frans modetijdschrift. Maar het was een Britse rockband uit de 80s en 90s die vandaag nog steeds te boeken zijn. Hoewel hun laatste hitnotering al van 25 jaar geleden is. Enjoy the Silence, dat was een hit van de jongens uit het jaar 1990. Met onze eerste uit de top 40 van juni 1962 leggen we een nieuwkomer op onze draaitafel. Idool uit deze periode, Paul Anka, kwam nieuw binnen op 17 met de steel guitar en a glass of wine.

In een vrij korte periode is de Britse Olivia Dean uitgegroeid tot een wereldster. Eerst veroverde ze Groot-Brittannië en vorig jaar de rest van de wereld met de nummer 1, Man I Need. Net kreeg je de opvolger te horen die vorig jaar eveneens in pole position kwam te staan. Dat was het mooie So Easy to Fall in Love. We draaien ze hier, de gids van toen en nu. De grootste artiesten die komen eraan. Net zoals deze, een Amerikaanse van Italiaanse afkomst. En dat hoor je ook meteen aan haar naam die iedereen kent. Madonna, die de eervolle bijnaam kreeg van de Queen of Pop. Eveneens acteerde Madonna in totaal 23 films. Om een stunt heeft ze nooit verlegen gezeten. Eén van de vele, Papa Don't Preach.

0: De zomermaanden die staan voor de deur. Dus tijd om de zon binnen te halen. Daarvoor deden we beroep op de Braziliaan die, hoe raar het ook overkomt. Je zou denken dat was een zomerhit. Nee, het was een hit. Die kwam in december 2011 de hitparade binnen. En vanaf januari 2011, 11 weken nummer 1. Michel Telo. Dat waren zomerse klanken in de winterperiode. Hoe moeten we die man aankondigen? Deelnemer aan het Eurovisie Songfestival of bijna een deelnemer? Joost mocht Nederland vertegenwoordigen in 2024, maar werd door een volgens mij ongegronde reden door de EBU uitgesloten, terwijl Israël ongestoord zijn ding kan doen. Europapa werd ondanks alles toch nog een hit in gans Europa.
1: Europe, let's come together!
2: Europapa, Europapa,
1: it's not!

van twee internationale wrokheden, die kreeg je net te horen. En eigenlijk hebben ze solo een totaal andere stijl. Verzoening is wel degelijk mogelijk. Met deze nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Dat was nagelnieuw en repeated. Blij dat u luistert naar Door de Jaren Heen. De muziek van de jaren 60 kan mij nog steeds bekoren. Als eerste uit onze top 40 van toen kreeg je eerder al Paul Anka te horen met de steel guitar en een glass of wine. Onze tweede was die maand juni 1962. De hoogste nieuwkomer op de vijfde plaats. Cliff Richard, Do You Wanna...

Zijn muziek die bestond uit een combinatie van punk, rap, punk en wat rock. De Amerikaanse Red Hot Chili Peppers. De leden die leerden elkaar kennen op school. Hun succes was niet enkel muzikaal. De anderen zeiden ze waren zwaar aan de drugs. Met een van de leden die de dood tot gevolg kreeg. In 1992 scoorden ze hun allergrootste Under the Bridge. Die stond toen 3 weken op de eerste plaats. Hun muzikale reis die begon in 1967 en tot de dag van vandaag bestaan ze nog. Of althans de naam, want de groep veranderde vele keren van leden. Hier kwamen ze 2 keer in de top. Enkel in 1981 met Don't Let Them Go. En de song die Rio Speedwagon eeuwig aan herinnerd zal worden. Keep on loving you.

0: Zelf ben ik niet sportief aangelegd. Weet Wijnhoven voetbal. Maar wanneer er muziek aan te pas komt, ben ik er als de kippen bij. Oranje heeft ook zijn WK-lied. En de eer die is weggelegd voor Samuel Welten. In Nederland noemen ze dat de leeuw die komt eraan. Benieuwd wat het zal worden. Althans, de finales. Geen idee, want veel kijken doe ik eigenlijk niet naar voetbal. Maar als de duivels even naar voren komen, dan kan het wel gebeuren dat ik toch een uurtje of twee voor de tv-buis gekluisterd zit. De nummer 1 uit onze hitlijst van juni 1962. De top 3, die bleef gewoon onveranderd. Op plaats 3, Elvis Presley, Good Luck Charms, 12 weken. Joy D en de Starlighters, die bleven op 2, ook 16 weken. En ook onze nummer 1, die stond er 16 weken in. Toen was het nog de mode dat de Duitsstalige muziek ook bij ons in de hitparades terechtkwam. Dat gebeurde die datum met Conny Froboes en Zwei kleine Italiener.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit de top 40 van toen.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Met de Nederlandse band van die ene hit, ook Root Syndicate, hoort helaas thuis in het rijtje van eendagsvliegen. Hoewel ze in hun bestaan tussen 1986 en 1997 vele keren in Europa het voorprogramma van reggae grootheden mochten verzorgen. Hun enige kwam dan wel op de eerste plaats terecht in 1993, Mockingbird Hill. 2-2 draaien we ze, de hits van toen en nu. Als ook 3 songs uit een hitparade die we uitkozen 13 juni 1992. En ook de meisjes van K3 zijn gevonden voor een samenwerking met een Nederlandse zanger. Samen met Donnie hopen beiden een boost te krijgen in zowel Vlaanderen als in Nederland met hun schaduw.

Het Britse Liverpool leverde niet enkel groepen op als de Beatles. Ook in de jaren 70 en 80 scoorden de Real Thing disco toppers zoals Can You Feel It, Can't Get By Without You of hun eerste en meteen ook hun allerbekendste. Daarvoor gingen we terug naar 1976. You to me are everything. En deze jongens begonnen in 1976 onder de naam The Easy Cure en brachten vooral gothic, rock en punk met z'n vieren. Toen in 1978 een gitarist werd ontslagen, waren ze nog met z'n drie en ging vanaf dan onder de naam The Cure door het leven. Ze zijn de eerste uit drie uit de top 40 van toen. 17 juni 1992 kwamen ze nieuw binnen op 34 met de Friday I'm In Love.

Ze komt uit de Chaumettes. Haar vader is een filmregisseur en haar moeder een televisieproducente. Gracie Abrams had lokaal een streepje voor. Wij kregen voor het eerst van haar te horen. Dat was in 2024. Meteen met de nummer 1. That's so true. De opvolger die flopte. Benieuwd wat deze nieuwe zal doen. Hit the wall. Sinds 1962 kent iedereen de groep rond zanger Mick Jagger, de Britse Rolling Stones. Ze hebben pas een nieuwe uitgebracht en die gaan we de komende weken zeker laten horen. Maar met deze gaan we naar het jaar 1964. De Rolling Stones scoorden dan een dikke nummer 1 hit met It's All Over Now.

De laatste keer dat Duitsland het Eurovisie Songfestival won, dat is ook al 44 jaar geleden. Een jong zangeresje met een gitaar zong voor een miljoenen publiek Ein bisschen Friede. Ze noemt Nicole en is er ondertussen 61. In de jaren 80 bracht ze ook met succes een aantal Nederlandstalige songs op de markt. Blij dat u luistert naar Door de Jaren Heen hier op jouw radio. Begonnen als amateurgroepje en toen de grote successen eraan kwamen, verlieten de spelende leden al dan niet onder druk en bleef Clouseau een duo bestaande uit de broers Koen en Chris Wouters.

Het begon met het verhaal van een zekere Anne. Maar de hits zijn niet meer bij te houden. Want dat was eigenlijk een allereerste. De voorloper van Anne 1988. Alleen met jou.

vrolijke mix van Engelstalig en Franstalig. Sylvie Kreutz is een 35-jarige Antwerpse zangeres en fotomodel. Ze won in de loop der jaren reeds een aantal Mia's. Samen met de rapper uit Linkebeek, Romeo Elvis, hopen ze Vlaanderen en verder buiten warm te maken. En dit met hun nieuwe single, Kiss the Grass. Met de Amerikaanse hard rock komen we voor de tweede keer in onze hitlijst van het uur. De top 40 van 13 juni 1992. Eerder scoorden ze met Paradise City, Live and Let Die of November Rain. Dat zijn er maar enkele van Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door was de hoogste nieuwkomer op 23. En zou later 3 weken op de eerste plaats komen te staan van de top 40.

Haar carrière begon met het inzingen van I'm on Fire, die een tophit werd onder de naam 5000 Volt. Daarna ging Tina Charles solo verder en bracht in totaal 36 singles en 12 albums uit. 6 hits had ze bij ons. I Love to Love You was haar grootste. En deze was de voorloper in 1975. You Set My Heart on Fire. Van hard rock over disco naar zeemzoet. We duiken diep in het verleden met een Franstalige klassieker die vroeger als show of slow op iedere feest voor wat romantiek zorgde. Christophe kennen de meesten enkel van die ene. In Frankrijk is zijn bekendheid gebleven tot zijn overlijden in 2020. Zijn grootste 1965, het verhaal van Aline.

Leven is dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: euforisch. Is een reis aan het voorbereiden voor de komende zomerperiode. Misschien lukt het dit jaar de zomerhit 2026 in de wacht te slepen. Maar dat horen we pas eind augustus. Rak, dat is een typisch Samborisch nummer. Altijd vrolijk en blij. De top 3 van 13 juni 1992. Op plaats 3, Mr. Big en To Be With You bleef op 3 9 weken. Ook de nummer 2 die bleef staan. De formatie Snap en Rhythm is a Dancer, 6 weken genoteerd. En ook de nummer 1 was dezelfde als de week voordien. Eveneens 6 weken hitparade voor W met Please Don't Go.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

We kennen hem voornamelijk van de Hungry Eyes. Maar die hoorde net All By Myself. Dat was ook een grote voor Eric Carmen uit 1991. We gaan eruit wat door de jaren heen betreft. Blijf luisteren ook naar de overige collega's. En de allerbeste muziek krijg je hier te horen. Wij zijn er graag terug volgende week voor een nieuwe aflevering.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar om het zenabla. Maar hoe felicitances die mij daven, er meende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken, zelfs ik van school

Dag vol, dag moe, dag onneke erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, als ik hoe het kinderen zal krijgen, dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Toos en over kinderen,

0: Hallo iedereen, ik ben Dani Roveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.